Sammy staat die land voor Babbeleer en ben hem al lorgen is van ten aan. Zij zou er loog van Hongarie, van vliegen met hem roog, van weer een vier.